Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Rat-a-ca-tate, een aflevering over tenorsaxofonist Buddy Tate. En we beginnen met Tate-a-tate.

Je hoorde Buddy Tate met Tate Tate. Het staat op het gelijknamig album op Swingville uit 1960. Op trompet Clark Terry, piano Tommy Flanagan, bas Larry Gales en drums Art Taylor. Tenorsaxofonist Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas in 1913. Hij behoorde tot de zogenaamde Texas Tenors, met een grote sound en stevig spel doordrongen van de blues. Tate toerde in de jaren 30 met de Midwesterse Territorial Bands van Andy Kirk, Troy Floyd en Nat Towles. In 1939 verving hij zijn grote held Herschel Evans, die in dat jaar overleed. En hij verving hem bij de Count Basie Band. Tate bleef bij Basie tot 1948. Daarna genoot hij een indrukwekkende betrekking van 20 jaar bij de Harlem Celebrity Club in New York. Vanaf de jaren 70 was Tate een graag geziene gast op Europese podia. Hij speelde vaak met ex-collega's uit de Basie Band, zoals Buck Clayton, de trompetist. En het Franse Black and Blue label koppelde hem aan organisten Wild Bill Davis en Milt Buckner. Zo bevond hij zich aan de soul jazz kant die hij zelf met zijn toegankelijke spel mede gevormd had. Producer Esmond Edwards van Prestige zette tenoristen als Arnette Cobb, Eddie Lockjaw Davis, Gene Emmons en Buddy Tate in een prettige groove-omgeving met hedendaagse moderne jazzmuzikanten. Voor Tate reserveerde die begin jaren 60 een plekje op het sublabel van Prestige Swingville. Je hoorde zojuist al Tate Tate en we gaan verder met Blow Low en Tate's Date met Pat Jenkins op trompet, Eli Robinson trombone, Sadiq Hakim piano, Wendell Marshall op bas en Ossie Johnson op drums. Daarna de Salt Mines van de plaat Groovin' with Tate. Op piano Ronald Bright, gitaar Wally Richardson, bas George Tucker en drums Roy Brooks. Vervolgens Don't Mind If I Do, afkomstig van Buck en Buddy Blow the Blues uit 1961. Naast trompetist Buck Clayton hoor je ook pianist Sir Charles Thompson, bassist Gene Ramey en drummer Gus Johnson. Ten slotte de ballad When I'm Blue, opgenomen in 1967 in Parijs met organist Milt Buckner en drummer Wallace Bishop. Het verscheen op Black and Blue.

dead. A shanty I walked down the street.

Dat was Buddy Tate met Blow Low, The Salt Mines, Don't Mind If I Do en When I'm Blue. We gaan verder met Motown Swing. Tate speelde graag klassiekers van de Basie Band. Motown Swing verscheen op Unbroken in 1970 op MPS met onder andere Nat Peart op piano. Daarna Broadway van het gelijknamige album op Black and Blue uit 1972. Op orgel Wild Bill Davis. Vervolgens de Texas Twister uit 1975. Een compositie van Tate en collega-tenorist Paul Kinichette. En die blaast ook mee. We sluiten af met Blue Creek, ook een compositie van Tate, die als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Je hoort hem hier spelen als gast op de plaat Conversing with the Elders van saxofonist James Carter uit 1996. En dat is echt een heel mooie eerbetoon.

0: Dat was Buddy Tate met Mode & Swing, Broadway, The Texas Twister en Blue Creek. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd uur werd voor de Concertzender samengesteld door Henning Bolten.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durkens.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen,

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Below the Mason-Dixon Line, een aflevering over soul jazz drummer Ben Dixon. We beginnen met Lou Donaldson en The Spacewalk.

was Ben Dixon, drummer van dienst op Lou Donaldson's The Spacewalk. Ben Dixon groeide op in Washington D.C. en Buffalo, New York. Hij begon zijn loopbaan door te spelen met Buck Hill, Shirley Horn en Webster Young. Tijdens zijn driejarige verblijf in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price ontmoette Dixon de toenmalige pianist John Patton. Dixon overtuigde Patton ervan om orgel te gaan spelen. Zowel Patton als Dixon werden vervolgens begin jaren 60 bij Blue Note geïntroduceerd door alt-saxofonist Lou Donaldson. Daar vormden beide een productieve ritmegroep met gitarist Grant Green, ook al een ontdekking van Donaldson. Je hoort straks een aantal voorbeelden van dit vrij unieke soul jazz trio. Dixon hield er in 1967 mee op. Pas in 1997 keerde de drummer terug als professioneel muzikant met de Real Jazz Quartet. Dixon's enige plaat als leider is Say Yes to Your Best uit 2000 met medewerking van organist Adam Scone. Stevige hi-hat, rake accenten, stuwende roffels. Twee eenheid met baslijnen van de organist. Dat is in het kort de bijdrage van drummer Ben Dixon. Hij wist als geen ander een soul jazz en orgel jazz band zowel bijeen te houden als te stimuleren. Een schoolvoorbeeld voor de hedendaagse soul jazz drummer. In het komende blok hoor je eerst een aantal tunes met als centrale rol het trio Dixon, Patton, Green. Eerst John Patton met de Silver Meter en tune van Dixon zelf, die ook componist is van enkele klassieke soul jazz nummers, waaronder de eersteling van deze middag, de Spacewalk. Daarna Our Miss Brooks van tenorsaxofonist Harold Vick. Vervolgens tenorsaxofonist Don Wilkinson met Cooking with Clarence. Welke Clarence de Don bedoelt is onduidelijk, want de hete maaltijd komt toch helemaal op rekening van Dixon, Patton, Green en Wilkinson zelf. Daarna twee tunes waarop Babyface Willett de organist van dienst is. Eerst Grant Green en Miss Anne's Tempo. En als laatste in dit blok Babyface Willett met Whatever Lola Wants.

Op gitaar Grant Green. En dan nu het laatste blok van deze drumvriendelijke namiddag. Eerst saxofonist George Braith met Cantaloupe Woman. Daarna Brother Jack McDuff en Mr. Lucky. We eindigen met twee meesters uit de swingperiode, namelijk als saxofonist Johnny Rabbit Hodges en organist Wild Bill Davis. Hodges en Davis maakten in de jaren 60 een reeks vrij populaire soul-jazzplaten op Verve. Je hoort hier Wings and Things en een specialiteit van Ben Dixon, het shuffle-ritme. Op gitaar weer Grant Green, trombone Lawrence Brown, op bas Richard Davis.

0: Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op John Braith's Cantaloupe Woman, Brother Jack McDuff's Mr. Lucky en Wings and Things van Johnny Hodges en Wild Bill Davis. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic
1: in albums van Bill Cole en Don Pellen en duo's met Dave Holland. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebouw Deur.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie.

luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spit dan ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

U hoorde Don Patterson met Sister Ruth, verschenen op Hip Cake Walk in 1964. Op tenorsaxofoon Booker Irvin, op drums Billy James. Don Patterson is geboren in 1936 in Columbus, Ohio. Hij begon als pianist, maar hij is een van de meest geliefde jazzorganisten op dit moment. Patterson was aanvankelijk sterk beïnvloed door Errol Gardner. Hij zei erover, ik kopieerde zijn solo's, noot voor noot. En het was voordat ik moderne pianisten als Horace Silver, Bud Powell, Ritchie Powell, Bill Evans en Red Garland in de smiezen kreeg. Een van Patterson's talenten is, dan ook als organist, zijn pianistische benadering. Het zien van de grote pionier Jimmy Smith was voor Don Patterson, zoals voor velen trouwens, een openbaring. Andere invloeden zijn van Wild Bill Davies en Johnny Smith. Patterson speelde vanaf begin jaren 60 met onder andere Gene Ammons, Eddie Lockjaw Davis, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Sonny Stitt. En Stitt was een belangrijke mentor voor Patterson. Met Stitt zou hij ook veel opnames maken. En je hoort er in de komende aflevering enkele voorbeelden van. Het overgrote deel van Patterson's muziek werd opgenomen voor het label Prestige. In het komende blok gaan we verder met About Time, dat is een variatie van Patterson, op het modale thema So What van Miles Davis. En ook dit is een samenwerking met de krachtige tenorsaxofonist Booker Irvin en drummer Billy James. Met Billy James uit Pittsburgh vormde Patterson in 1959 een team. En ze speelden samen live en op de platen van Patterson en Sonny Stitt tot en met 1969. Daarna Love Me With All Your Heart uit 1964 met op tenorsaxofoon Booker Irvin, op altsaxofoon Sonny Stitt. Vervolgens Diana, een compositie van Art Pepper, opgenomen in 1966. Op tenorsaxofoon hoort u dan Sonny Stitt en daarna hoort u de ballad Love Letters, ook uit 1966. Met op gitaar Vinnie Carao. Patterson was een bijzonder smaakvolle en dynamische vertolker van ballads. En als laatste in het blok de traditional John Brown's Body. Die staat op de plaat Going Down Home van het label Cadet. Het is in 1963 opgenomen en de eerste opname is dat van Don Patterson als leider. De plaat werd pas in 1966 uitgegeven, dat wel. Op gitaar Paul Whedon en op drums Billy James.

Dat was Don Patterson met About Time, Love Me With All Your Heart, Diana, Love Letters en John Brown's Body. In het laatste blok, de lange blues Hip Cakewalk. Gedurende zijn loopbaan nam Patterson een serie langzame bluestones op en kenmerkend zijn Patterson dynamische opbouw van zijn solo's en rijkdom aan ideeën. En dat is nou net het tegenovergestelde van de ontlading die je gemakkelijk, hè, misschien ook al gemakzuchtig, kan bewerkstelligen met het monsterlijke Hammond B3-orgel. Tegelijk is een spel vol bluesgevoel. Hip Cakewalk, het is een klassiek voorbeeld van Patterson's slow blues kunsten. Op tenorsaxofoon hoort u Booker Irvin, alt-saxofoon Leonard Houston en drums vanzelfsprekend Billy James.

En dat was Don Patterson met Hip Cake Walk. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durk.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: ...gesteld door Louis Tavecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul, jazz, groove en grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenorsaxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charette en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is. We gaan verder met saxofonist Eric Kloss. Don Patterson en drummer Billy James begeleiden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname in 1965 en 66 was de blinde saxofonist slechts 16, 17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 1963 en 1971 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

Dat waren Eric Kloss en Don Pedersen met You'd Be So Nice To Come Home To en All Blues. Sonny Stitt en Don Pedersen met Juice Is Wild en Soul People. In het laatste blok een aantal voorbeelden van Pedersen's vloeiende bebopstijl. Eerst Apostrophe van Thelonious Monk. Het staat op de plaat Poppin' and Burnin' uit 1968. Op trompet Howard McGee, als saxofoon Charles McPherson en gitaar Pat Martino. En daarna Air Gin van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Funk You uit 1968. En hier wederom Charles McPherson en Pat Martino. En daarna hoort u de ballad Embraceable You, afkomstig van de plaat Four Dimensions uit 1967. De interactie tussen de kameraden Pedersen en Martino is hier uitzonderlijk verfijnd.

En het was tot besluit Don Patterson met Apostrophe, Air Gin en Embraceable You. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd samengesteld door François van der Linden. En dan sluiten we af met Now is the Time van Charlie Parker. Een bluesfeestje met medewerking van, wederom, Howard Magee en Charles McPherson.

0: NL. Henning Bolte stelde dit programma samen voor de concertzender.
1: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sun Glitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus de Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest. De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vinson. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

Dat was Don Patterson met St. Thomas, Tune Up en Oh Happy Day. Van 1970 tot 1972 verbleef Don Patterson in Gary, Indiana en verdampte de aandacht voor zijn muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij overleden was. Later zou blijken dat hij worstelde met drugsgebruik. Einde van het jaar maakte hij niettemin een comeback. Die leverde twee van zijn allerbeste platen op. The Return of Don Patterson. Daarop speelde ook tenorsaxofonist en klarinetist Eddie Daniels mee. Daniels zei over Patterson: hij heeft een geweldig gevoel voor dynamiek, melodische continuïteit en ritme. Van The Return of Don Patterson draaien we Jesse Jackson, Patterson's ode aan de Amerikaanse priester en strijder voor zwarte burgerrechten. Daarna Laurie van Jimmy Garrison. Op sax Eddie Daniels, gitaar Ted Dunbar en drums Freddie Waits. We sluiten af met de titel van deze driedelige serie, de plaat These Are Soulful Days, net als haar voorganger verschenen op Muse. Patterson was een begnadigd balladspeler, hetgeen maar weer eens blijkt uit zijn vertolking van Johnny Mercer en Hoke Carmichael's Skylark. Ten slotte, These Are Soulful Days, de aanstekelijke melodie van Cal Massey, die Patterson en zijn kameraden in het jasje van een swingende shuffle hebben gestoken. Op de tenorsax Jimmy Heath, gitaar Pat Martino, drums Albert Heath. Don Patterson overleed in 1988 in Philadelphia.

0: Dat was Don Patterson met Jesse Jackson, Laurie, Skylark en These Are Soulful Days. Tot slot van Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Winkel.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noorse Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noorse Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met de Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige culte sprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC en je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock, maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt, en dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen anno nu, die hebben een ritmesectie en dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer, die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit hetzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat, of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

U luistert naar de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Black is the Color, een aflevering over het platenlabel Black Jazz Records. Black Jazz Records is in 1970 opgericht door pianist Gene Russell en de eigenaar van country en western label Ovation Records, dan heb ik het over Dick Shorey. De naam geeft al een indruk van de missie van Russell en Shorey. Russell wilde namelijk het zwarte aspect van jazz promoten. Het artiestenbestand van Black Jazz Records bestond dan ook louter uit Afro-Amerikaanse muzikanten. Financier en distributeur Dick Shorey, die was overigens blank. Het Black Jazz label produceerde een curieuze mengeling van geëngageerde en spirituele jazz en soul jazz, gericht op de Afro-Amerikaanse bevolking. De meest populaire artiest was pianist-organist Doug Carn. En zijn platen, waarop af en toe zijn vrouw Jean Carn zong, vlogen over de toonbank. In 1974 oversteeg hij zelfs de verkoop van populaire collega-pianisten Dave Brubeck en Ramsey Lewis. Black Jazz Records verzette pionierswerk en is ondanks het geringe aantal van 20 releases een voorbeeld gebleken voor muzikaal ondernemerschap in de zwarte gemeenschap. Het label hield er bovendien in de eerste jaren een bijzondere designstrategie op na, met haar typische zwart-wit hoezen en uniforme plek van de liner notes en line-up. We beginnen met de eigenaar Gene Russell en Listen Here van de plaat New Direction uit 1971. En daarna Bob-pianist Walter Bishop Jr. met twee platen bij Black Jazz uitgebracht. Je hoort Soul Turn Around van de plaat Coral Keys. En vervolgens saxofonist Rudolph Johnson met Devin Jean van de plaat Spring Rain. En daarna organist Chester Thompson, die een diepe funk groove neerlegde op de plaat Powerhouse. We draaien van hem Mr. T. Thompson werd later bekend door zijn spel bij Tower of Power en Santana. En als laatste in dit blok pianist Henry Franklin met de Skipper van het gelijknamige album uit 1972.

Dat was Gene Russell met Listen Here, Walter Bishop Jr. met Soul Turnaround, Chester Thompson met Mr. T en Henry Franklin met The Skipper. Black Jazz Records hield in 1975 op te bestaan. En Russell ging verder met Aquarian Records, dat minder jazz gerelateerd was. In de jaren 90 werd het label herontdekt. Vanaf 2012 startte het Japanse label Snowdog met heruitgaven van de catalogus. En ook gebruikte hip-hop grootheden als Ice Cube en A Tribe Called Quest samples uit de collectie. Wat de interesse natuurlijk in het label ook weer aanwakkerde. Enkele voorbeelden waaruit samples gebruikt zijn draaien we in dit blok. Eerst gitarist Calvin Keys met Aunt Lovey van de plaat Proceed with Caution uit 1974. Daarna keyboardspeler Roland Haynes met Second Wave van het gelijknamige album uit 1975. En uit dat jaar ook Chittown Team van bassist Cleveland Eaton, die bij zowel Count Basie als Ramsey Lewis speelde.

Dat waren Calvin Keyes met Aunt Lovey, Roland Haynes met Second Wave en Cleveland Eaton met Chittown Theme. In het laatste blok pianist en organist Doc Karn, zoals eerder vermeld, de meest succesvolle artiest van Black Jazz Records. Infant Eyes uit 1971 en Adam's Apple uit 1974 verkochten namelijk geweldig. U hoort van Infant Eyes eerst Little Bee's Poem en daarna zang van Gene Karn. Daarna Doc Karn's uitvoering van Passion Dance van Mac Cortiner. Doc Karn maakte een comeback op het label met New Incentive, Firm Root, en dat was in 2001. Die plaat was een eenmalige revival van Black Jazz Records. En sindsdien hebben Karn en andere collega's als Kevin Keyes, Henry Franklin en Rudolph Johnson ook opgetreden als de Black Jazz All-Stars. Gene Russell overleed in 1981.

Als laatste in deze aflevering over Black Jazz Records hoorde u Doug Carn met Little Bee's Poem en Passion Dance. Tot zover deze Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Teurig, techniek Dirk Winkel.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom, Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Zodat je dit programma ook kan terugluisteren, maar ook als startpunt kunt gebruiken om nieuwe muziek te zoeken. En wat moet je daarvoor doen? Ga naar onze Facebook Jazz Not Jazz Radio Concertzender. Of toets Jazz Not Jazz Radio Concertzender in op Spotify en ga direct naar onze speellijsten. Deze week hebben we aandacht voor het nieuwe fantastische cd van Benjamin Herman. En veel van het interessante label Ghostly International. Onder andere Christopher Willits, die heeft een hele mooie cd gemaakt met Sakamoto. Goldmund, Jakacek, Dive. En naast de Nederlandse release van Benjamin hebben we ook nog een Nederlander die een mooie EP heeft uitgebracht, namelijk James Zoo. We trappen af met Benjamin Herman.

De openingstrack van dit uur was van de cd van Benjamin Herman Deal. De track Give Me a Figure. Strijkers gearrangeerd, heel mooi gedaan door Willem Vrieder. Dat is zijn vaste componist, arrangeur en pianist van onder andere de New Cool Collective. En je hoorde nog meer op drums Joost Kroon, Manuel Hugas, Carlo de Wijs op Hammond, Jesse van Ruller op gitaar. We gaan nog een track draaien van die cd en die heet A Man With A Plan.

De rest van het uur gaan we besteden aan bijna alles van het label Ghostly International. De moeite waard om dat eens op te zoeken, want die brengen ontzettend veel mooie, obscure muziek uit. Ook van grote helden die niet zo makkelijk die muziek kwijt kunnen op een ander label. En zo'n grote held is onder andere Sakamoto. Dat is een pianist, componist die je ongetwijfeld hebt gehoord, weliswaar bewust of niet bewust, van films zoals Merry Christmas, Mr. Lawrence of The Last Emperor. Hij was ook de oprichter van Yellow Magic Orchestra, zat in de jaren 80 in de band Japan. En hij heeft een hele mooie track gemaakt die we nu gaan draaien van een hele mooie film, te weten Babel. Track die we gaan draaien, piano en strijkkwartet, die heet Bibo no Azore.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits & Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tycho, de track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznotjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznotjazzradio.nl voor uitzending gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Het is de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in Jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jibout Burgers. Tot volgende week. James Z.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.

0: En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en is overleden in 2011. Zijn moeder was pastor in de kerk en speelde piano en ook zijn vader speelde piano. En die roots van Bryant die zijn terug te horen natuurlijk in zijn stijl. Hij integreerde in zijn moderne jazzstijl gospel-elementen. En in zijn spel is ook blues, boogie-woogie en stride te horen. Begin jaren 50 was Bryant huispianist van de Blue Note Club in Philadelphia. En daar speelde hij onder andere met Lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis en Sonny Rollins. En enkele belangwekkende platen waar Bryant op mee heeft gespeeld zijn Quintet Sextet van Miles Davis, Worktime van Sonny Rollins en Drum Suite van Art Blakey. In 1956 kwam Bryant terecht op het grote label Columbia. Met de openingstune van deze aflevering, Little Susie, scoorde Bryant meteen een hitje. En kort daarop maakte Bryant in Baltimore het losbarsten van de Madison Dance Hype mee. Op aandringen van de producer John Hammond verzon Bryant naar aanleiding van de Madison Dance een tune. En dat werd Madison Time. En wederom had Bryant een hit. En vanaf dat moment zou Bryant zich steeds meer toeleggen op soul jazz. Een van Bryant's eigen composities, Cubano Chant, werd gespeeld op het genoemde Drum Suite album van Art Blakey. We horen hier Bryant's versie van de plaat Con Alma uit 1961. Op bas hoort u Bill Lee en drums Mickey Roker. En daarna het thema van de film Exodus, dat verscheen op Hollywood Jazz Beat uit 1962. Bryant wordt begeleid door het orkest van Richard Wes. Bryant maakte daarna een reeks rhythm en blues getinte platen op het Sue-label. We laten horen Backroom en Shake a Lady uit 1963 en 64.
1: It's Madison time, hit it!

En dat was Ray Bryant met Medicine Time, Cubano Chant, Exodus, Backroom en Shake a Lady. Midden jaren 60 was Bryant gelieerd aan het Cadet label uit Chicago en hij maakte 3 platen die losjes refereerden aan het thema reizen. De reis op de snelweg of via de trein is natuurlijk bij uitstek een Amerikaans fenomeen en Cadet maakte dan met enig succes te gelden. Het gaat om de platen Gotta Travel On, Lonesome Traveler en Slow Freight. En te voet kom je natuurlijk ook een heel eind. En daarom laten we horen Bryant's versie van These Boots Are Made for Walking van Lee Hazlewood, bekendgemaakt dus door Nancy Sinatra. Op bas Jimmy Roser en op drums Freddie Waits. Dan gaan we nog verder met Bryant's City Tribal Dance van de plaat The Ray Bryant Touch uit 1967. Daarna zijn versie van Painted Black, u kent het natuurlijk van The Rolling Stones. Op de plaat Take a Bryant Step uit 1967 wordt Bryant begeleid door het orkest van Richard Evans.

Je hoorde Ray Bryant met These Boots Are Made for Walking, City Tribal Dance en Painted Black. Vanaf de jaren 70 keerde Bryant weer wat meer terug naar de improvisatie, al bleef dat natuurlijk niet zonder de typische dosis blues. We draaien Hot Turkey, dat op de gelijknamige plaat op Black & Blue verscheen in 1975. Hot Turkey is dezelfde melodie als Bryant's tune Cold Turkey en het is een variatie op Jumpin' with Symphony Sid. Op bas Major Holly en drums Panama Francis. Daarna hoort u Lil Darlin' uit 1976, dat verscheen op de debuutplaat van Bryant op Pablo en die titel van die debuutplaat was Here's Ray Bryant. Op bas George Duvivier en drums Grady Tate. Dan gaan we verder met Bryant's Stick With It van de plaat All Blues uit 1978. En ook daar Grady Tate op drums en op bas Sam Jones dit keer. En als laatste in deze uitzending Nickel Whistle. De voormalige manager van Ray Brown vertelde onze programmamaker onlangs dat Ray Brown na 40 jaar vriendschap eindelijk eens een plaat met Bryant wilde opnemen. Probleem was dat Bryant nogal lui was en steeds dezelfde liedjes speelde. Op advies van de manager kwam Brown met repertoire en arrangementen en het werd een geslaagd resultaat met Double RB uit 1995. U hoort Nickel Whistle op drums, Lewis Nash, bas Ray Brown, piano Ray Bryant.

0: Ja, dat was Ray Bryant met Hot Turkey, Lil Darling, Stick With It en Nickel Whistle. En dit was ook Groove and Grease voor dit keer, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frank.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert wederom naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz, het programma op de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Wist je dat, Ruben?
3: Ja, dat wist ik al.
2: Dat is dan ook net nieuw en dat is heel leuk, want dan kan je namelijk de lijsten die wij vandaag uitzenden, maar ook andere inspiratielijsten, dat noemen wij de Jazz Not Jazz Moods. Daar kan je op abonneren en dan blijf je altijd een beetje op de hoogte van nieuwe muziek of je zet gewoon een bepaalde Jazz Not Jazz Mood aan. De Jazz Not Jazz Electro of de Jazz Not Jazz Chill Down of nou weet ik wat voor moods we elke keer weer voorzien. Wat moet je daarvoor doen? Dan toets je in Jazz Not Jazz spatie Concertzender op Facebook of Jazz Not Jazz spatie Concertzender in je Spotify account. Tot zover het begin met de administratiemodus, want we hebben een hele leuke stapel cd's meegenomen met nieuwe muziek. Ruud, wat heb je bij?
3: Zeker, het is de afgelopen maanden weer te gekke nieuwe muziek uitgekomen. Waaronder ook een nieuwe EP van een van mijn favoriete producers, Sid Rim. Hij komt uit Oostenrijk. Hij is in de scene van Diclonius, Dorian Concept. Maar ik vind deze de interessantste. Misschien ook wel omdat het de drummer is van de drie. Dus ik voel me er zeer nauw tot verwant, of hoe je dat ook zegt.
2: Maar dat is niet dat Fusion project wat ze hebben.
3: Dat hebben ze ook. Ze hebben ook dat beentje. Maar nu heeft hij eindelijk zijn eerste echte solo release uit.
2: Oh ja. Want hoe heet dat beentje ook weer wat ze hebben?
3: GSBL.
2: Oh ja.
3: Dus daar hebben we al heel wat van gedraaid.
2: Oh ja.
3: Ik wil graag drie tracks van deze EP draaien. Ik zeg wel na afloop welke drie tracks het waren. Sid Rim.

0: Wat een te gekke track, hè?
1: Ja, Sid Rim. Van zijn album Sid Rim. Zo heet het. Heel simpel. Hij noemt het een micro-album. Er staan een stuk of 7 tracks op. Dus het is niet een heel lang album. Maar het is zeker het checken waard. De tracks die jullie hoorden was Amuse Taguel, Danger Ranger en de laatste Snare Drum Therapy. En zijn echte naam is gewoon Clemens Bacher uit Oostenrijk. Maar voor mij een van de hipste producers heden ten dagen.
0: Ik ben altijd aan het snuffelen op blogs en of op websites. En een van die websites die ik af en toe tegenkom of altijd check eigenlijk, is die van okplayer.com. Dat is oorspronkelijk opgezet door Amir Thompson, Questlove en zijn Soul Quarians. Maar inmiddels is het een hele grote community waar heel veel mensen op dingen kunnen posten en ook kunnen reviews schrijven van nieuwe cd's. Een nieuwe cd die daarop werd gereviewd, heel goed ook overigens, is van Funk Community. En het slechtste aan de plaat vonden ze de titel van de band. Het is een Nieuw-Zeelandse band die in de funk en soulhoek zit. Dus even heel iets anders dan dat jij net draaide. Maar daarom niet minder leuk. We gaan 2 tracks draaien van Funk Community.

0: Een hele leuke plaat, deze funk community. Een beetje tussen melig, funk, bossa en allemaal leuke dingen. Ook wel hip. Sacred Thoughts heet het album. Een Nieuw-Zeelandse band. Twee tracks hoorde je en dat was The Lights als eerste en Liquefaction als tweede.
1: Ja, we gaan nu door met een album waar we al heel lang op aan het wachten waren. Het was het vervolg van zijn vorige knalalbum van Flying Lotus. Daar hebben we het over.
0: Cosmogram,
1: die was natuurlijk, dat sloeg in als een bom. En dan is natuurlijk het allermoeilijkste is, wat moet ik daarna gaan maken? Want hij heeft met die plaat eigenlijk een hele nieuw vorm van muziek en sample en beats gecreëerd, zeg maar. Hij heeft nu een nieuw album uit, dat heet Until the Quiet Comes. En ik wil daar wederom, denk ik, is leuk, drie tracks van draaien. Ook omdat de tracks van hem zijn wederom vrij kort. Korte schetsjes. Hij heeft veel guest appearance. Zeker ook heel bijzonder de track met Thom Yorke. Alleen, die hoor je eigenlijk niet. Dus die staat er wel bij.
0: Misschien als instrumentalist.
1: Dat zou misschien kunnen. Maar als zanger is hij niet heel erg aanwezig. Wel Laura Darlington en Thundercat. We gaan nu een aantal tracks draaien van de nieuwe Flying Lotus CD.

0: Ja, dit zijn drie tracks van de nieuwe Flying Lotus
1: wat
0: album.
1: Wat hip is dit?
0: Ja, helemaal te gek. Er staan 18 tracks op het album. Dus het eerste nummer wat jullie hoorden heet Until the Quiet Comes. Dus de titeltrack. Het tweede nummer was DMT Song featuring Thundercat. Dat was ook duidelijk te horen. En de derde track was Phantasm featuring Laura Darlington. Dat was een meer ambient-achtige track. Er staan heel veel diverse dingen op. Stijlen. Dingen is niet echt iets. Stijlen. Er staan heel veel diverse stijlen op. Dus zeker een aanrader. En volgens mij hebben wij hem lekker vroeg.
1: Nou, we hebben hem zeker vroeg, want hij is gisteren in... Nee, dat zeg ik verkeerd, want het is natuurlijk een week geleden. Hij is 1 oktober is hij gereleased met een party in New York. Ik weet eigenlijk zijn naam niet van Flying Lotus, maar die heeft een eigen label opgestart met zijn eigen producten, Brainfeeder. En daar heeft hij allemaal interessante cats op gezet. En één gast die daar ook net een nieuw album heeft gemaakt, dat is Gaslamp Killer. En Gaslamp Killer is een DJ in dezelfde stijl van die Brainfeeder. Brainfeeder brengt allemaal van die elektronische hippen naar jazz flirtende, maar ook vooral tussen hip-hop-achtige grooves. En ja, het is allemaal futuristisch. Gaslamp Killer heeft toen ontmoet onze Nederlandse afrobeat band Jungle by Night. En die zijn daar de studio ingegaan met Jungle by Night. Deze Gaslamp Killer. En hij heeft net een album gemaakt dat met Jungle by Night is overigens nog niet uitgekomen. Dat is nog niet klaar. Maar hij heeft allemaal co-ops gedaan. Onder andere met Daedalus, Shigeto en Michael Edward Ferguson. Michael Edward Ferguson, dat is die violist die een hele gekke JD-tribute had gedaan met allemaal...
0: En ook veel met Flying Lotus.
1: En veel met Flying Lotus. Eigenlijk allemaal één klik. Dus we gaan van dat nieuwe album, dat heet Breakthrough, Gaslamp Killer, gaan we 3 tracks draaien. Te weten Impulse, Keep It Simple Stupid en Flange Face.

Ja, dit was het nieuwe album van The Gas Lamp Killer. Het album heet Breakthrough. Heel vet. Heel weird, maar heel vet. We gaan door met een track van een bekende New Yorkse artiest. Heel hip schijnt dat te zijn in New York. Het is al een beetje een oude track. Hij is van vorig jaar. We hebben hem alleen nog nooit gedraaid hier, dus ik denk dat wordt dan wel eens tijd. De artiest, de maker, de producer heet Lewis Cole. En dat is wederom een drummer. Ik weet niet hoe dat steeds komt. Maar die wat meer doet dan alleen drummen. Die produceert hele hippe, beetje pop-art-achtige muziek met toch wel jazz-invloeden. Hij speelt veel met de nieuwe hippe New Yorkse jazz scene. Er is ook een track met de bassist Tim Lefebvre, die weer veel speelt met Mark Guliana. Ik weet niet precies hoe die drummer heet, maar dat is nu de drummer in New York. Zo heb je elke jaar wel de drummer, de nieuwe hippe cat in New York. Maar dit was vorig jaar, was dit helemaal het daar. Het is Lewis Cole met Genevieve Artadi. Twee tracks, Paying the Price Now en Gotta Be Another Way.

0: Ja, dit was Lewis Cole en Genevieve Artadi met Gotta Be Another Way. Een zeer abrupt einde, maar een hele vette track.
1: Hoe heet het album?
0: Het album heet Think Thoughts.
1: Voordat we dit uur gaan beëindigen, want het is bijna al zover, hebben we nog een paar tips voor leuke live dingen die je kan gaan doen. We zetten even Toko MC in het zonnetje, want die werkt onder andere mee met de programmering van het Amsterdam Dance Event, het ADE. En daar is 13 oktober de grootheid van de Detroit Techno te vinden, Theo Parrish. Een paar dagen later, wederom in Toko MC, MC Theater, altijd op het Westergasfabriek in Amsterdam. 17 oktober, Carl Craig, ook zo'n Detroit Techno koning. En twee dagen later een te gekke act, Space Dimension Controller, 19 oktober. Heb jij nog wat Ruud voor de agenda?
0: Ja, zeker, want de dag daarna, op 20 oktober, is daarnaast in de North Sea Jazz Club, ook voor het Amsterdam Dance Event, het nieuwe hippe bandje uit Engeland, uit Londen, dat heet het Portico Quartet. Het is een soort ambient jazz electro.
1: Ja, vaak gedraaid hier.
0: Ja, misschien gaan we er volgende week ook weer een track van draaien. Dus...
1: ja, super. Tot zover Jazz on Jazz Radio. We hebben nog een klein beetje ruimte om wat muziek te draaien. In samenwerking met Jazz Magazine hoorde je dit programma. En Jazz on Jazz Radio, dat kun je beluisteren natuurlijk op de concertzender, wat je waarschijnlijk nu doet. Dinsdagavond om 11 uur, maar je kan ook ons op eigen website draaien. Dat is jazznotjazzradio.nl. Je kan ook, zoals ik in het begin van de uitzending zei, gaan naar Spotify of via Facebook inloggen op Spotify. Jazz on Jazz.

0: Radio Spatie Concertzender. En dan vind je ons vanzelf. En dan zie je allemaal speellijsten die we hebben gemaakt. En ook dus deze uitzending met uitzondering van bijvoorbeeld de nieuwe Flying Lotus. Want die is nog niet op Spotify te verkrijgen. Ik loop altijd een beetje achter. Maar in ieder geval ontzettend veel muziek die je kan gaan checken. En misschien een goed startpunt is om nieuwe muziek te leren kennen. Als je verzoekjes hebt, dan kan je ons mailen ook op jazznotjazzradio@concertzender.nl. Presentatiesamenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We zien je volgende week. Ruud, wat is de laatste plaat die je hebt voor ons?
1: Dan zou ik graag wat van het Portico-kwartet willen draaien, toch? En dat heet Ruby Diem.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag geluiden uit de supermarkt. Een portret van organist Hank Marr. We beginnen met No Rough Stuff.

Je hoorde Hank Marr met No Rough Stuff op tenorsaxofoon Rusty Bryant. Hank Marr, geboren in Columbus, Ohio in 1927, is vooral bekend van het hitje The Greasy Spoon. De blueslick was zo'n typische jukebox single uit de jaren 50 en 60. Net als bijvoorbeeld Honky Tonk van Bill Doggett of Slow Walk van Syl Austin. Het fenomeen jukebox was alom aanwezig in de bars en clubs in de zwarte gemeenschap. Ook werden singeltjes gewoonweg bij de kapper verkocht. Tussen het feunen door ging The Greasy Spoon, verschenen op het King-label van St. Nathan uit Cincinnati, Ohio, dus geregeld over de toonbank. Marr toerde in het zogenaamde Chitlin-circuit, de keten van bars en clubs dat entertainment aanbood aan de Afro-Amerikaanse liefhebber in de nog deels gesegregeerde Verenigde Staten. Chitlins is het bij Afro-Amerikanen populaire gerecht van gebakken orgaanvlees van varken of rund. Marr speelde in de jaren 60 met de gitaristen Freddie King, Wilbert Longmire en Floyd Smith. Hij werd vaak begeleid door de ronkende sax van de eerder genoemde Rusty Bryant. Je hoort Bryant ook weer meeblazen op de volgende reeks tunes. Eerst Marr's hit The Greasy Spoon. Daarna het gospelachtige Sweet Nancy. Vervolgens Marsanova en Marr's ballad I Remember New York. Ten slotte die Out Crowd, dat voor de verandering niet op King en zijn zusterlabel Federal verscheen, maar op het label Wingate.

0: Dat is Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op de tenorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

En dat was Hank Marr met One O'Clock Jump, Just Friends, Hank's Idea en The Marketplace en Smothered Soul. Na de jaren 60 opereerde Marr meer in de luwte, voornamelijk in zijn geboorteplaats Columbus, Ohio. Marr was ook docent en arrangeur. Hij maakte nog wel een handjevol platen in de jaren 90. We draaien Jim Dog van de plaat It's About Time uit 1995. En tenslotte de gospelklassieker Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.

Dat was Henk Marr met Jim Dog en Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

U luistert naar de Concertzender met het programma over soul jazz, groove and grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En het was Black Talk van Charles Eerland. Black Talk is in december 1969 opgenomen in de studio van de befaamde opnametechnicus Rudy van Gelder en verschenen op Prestige in 1970. En het is een van de meest geslaagde Hammond-funk-platen. Charles Eerland beperkte zich niet tot blues-clichés en wist het energieniveau knap hoog te houden. Zijn stevige voeterspel op het baspedaal is legendarisch. Eerland was bovendien gewaagd aan de drummer van dienst, Idris Mohammed. En de uit New Orleans afkomstige drummer speelde funkritmes net iets anders dan gebruikelijk. Zijn spel op de basdrum, roffels en accenten putte uit de second beat van de Mardi Gras en ritmes van de Indianen. En ook zijn groove is constant en intens. En voorafgaand speelden Eerland en Mohammed in 1968 al samen op twee platen van alt-saxofonist en talentscout Lou Donaldson. Ze waren dus al bekend met elkaars spel en daarna zouden de twee overigens ook nog samen spelen op twee platen van tenorsaxofonist Rusty Bryant. En dit alles, dit voorbereidend werk zou je kunnen zeggen, dat tilde natuurlijk Black Talk uit boven het gemiddelde. Solisten als tenorsaxofonist Houston Person en de ondergewaardeerde trompetist Virgil Jones, die maakte het plaatje compleet. De bijnaam van Charles Eerland was de Mighty Burner. En dat is ook de titel van het tweede nummer van de plaat. En de A-kant van de plaat die wordt afgesloten met Here Comes Charlie. Kant B is in beslag genomen door twee covers van pop- en R&B-nummers. Eerst Aquarius. Aquarius was geschreven voor de musical Hair in 1967. En in 1969 was het nummer een hit voor de R&B-groep The Fifth Dimension. En opvallend zijn de polyritmische details van drummer Mohammed tijdens de melodielijn, duidelijk geïnspireerd door Elvin Jones. Black Talk werd afgesloten door Eerland's cover van de hit More Today Than Yesterday van de Spiral Staircase.

En dat was Charles Eland met The Mighty Burner, Here Comes Charlie, Aquarius en More Today Than Yesterday. En op Black Talk hoorde je Charles Eland op orgel, Virgil Jones trompet, Houston Person op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, Idris Mohammed op drums en Buddy Caldwell op congas. En ook met de opvolger van de LP Black Talk, en dat was Black Drops, verschenen in 1970, refereerde Eland aan zijn zwarte roots. Eland liet aan de ene kant van zijn titels expliciet merken dat hij 100% achter het motto van zijn beroemde collega James Brown stond, namelijk Say it loud, I'm black and I'm proud. De stevig groovende muziek benadrukt aan de andere kant impliciet het belang en de kracht van de van oorsprong zwarte ritmes in de jazz. En we draaien van de plaat Black Drops het nummer Buck Green. Je hoort weer Virgil Jones op trompet, Jimmy Heath op tenorsaxofoon, Clayton Pruden op trombone, Maynard Parker gitaar en Jimmy Turner drums. En tenslotte, geheel in de lijn van het thema, Message from a Black Man van de liveplaat Living Black uit 1970. Message from a Black Man is geschreven door het bekende songwritersduo Barrett Strong en Norman Whitfield. En in 1969 uitgevoerd door The Temptations. Je hoort Gary Chandler op trompet, Grover Washington Jr. op tenorsaxofoon, Maynard Parker op gitaar, Jesse Kilpatrick op drums en Buddy Caldwell congas.

0: En dat was ter afsluiting van deze aflevering van Groove and Grease. Charles Earland met Buck Green en Message from a Black Man. Deze Groove and Grease werd samengesteld door Frans.nl.
1: Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. En dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Less is More, de eerste aflevering over pianist Les McCann. We beginnen met On Time.

Je hoorde Les McCann met On Time. In 1962 opgenomen met Joe Pass op gitaar, Leroy Vinneker op bas en Leroy Henderson op slagwerk. Les McCann is geboren in 1935 in Lexington, Kentucky. Hij heeft inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 85. In een programma over soul jazz mag Les McCann natuurlijk niet ontbreken. Hij is een van de bekendste artiesten in het genre. Zijn spel is een bruisende mengeling van blues en gospel. Later in zijn loopbaan was hij ook een van de eerste populaire jazz-funk-artiesten. Zijn loopbaan als opnameartiest begon in 1960 op het Pacific Jazz Label uit Los Angeles. McCann viel meteen in de smaak en reeg de platen voor het label vanaf dat moment aaneen. Hij noemde zijn trio voortaan Les McCann Limited en zijn eerste plaat heet The Truth. Daarvan draaien we Fakushna en Fish This Week. Op bas Leroy Vinneker en op slagwerk Ron Jefferson. Daarna de bluesklassieker Willow Weep For Me. McCann's trio is hier in 1960 te gast op de plaat It's About Time van tenorsaxofonist Teddy Edwards. We gaan verder met McCann's versie van de iconische compositie van John Lewis, Django. Vanaf 1961 was de bassist van dienst Herbie Lewis. Daarna hoor je McCann als pianist op de plaat Something Special van organist Richard Groove Holmes. Op de titeltrack van die plaat uit 1962 speelt ook tenorsaxofonist Clifford Scott onder het pseudoniem Joe Splink. Ten slotte So What van Miles Davis. Het trio van McCann voegde deze snelle versie toe aan de plaat On Time uit 1962.

Dit was Les McCann met Fukushima, Fish This Week, Willow Weep For Me, Django, Something Special en tenslotte So What. Titels als The Truth en Fish This Week geven een idee van de visie van Les McCann. Hij was down to earth en geïnspireerd door het alledaagse leven van zijn zwarte medemens. In dit geval het kerkelijk leven en de typische eetgewoontes. Over Fish This Week zei McCann: thuis in Kentucky hadden we op zondag van die maaltijden in de kerk. De ene week vis, de andere week gebraden kip. Vandaar Fish This Week and Next Week Chitlins. Het is voor mij het soort muziek om blij van te worden. De alledaagsheid van McCann maakte hem tot een geliefd performer. Een van zijn volgende albums op Pacific past ook naadloos in McCann's stijl. Het heet The Gospel Truth. We draaien daarvan Send It On Down To Me. En daarna Smile Stacy. Dit nummer van McCann staat ook op de Blue Note plaat Where It's At van tenorsaxofonist Stanley Turrentine. McCann's trio bestaat hieruit bassist Herbie Lewis en drummer Otis Finch. In 1963 maakte McCann de plaat McKenna. Zijn fascinatie voor wereldmuziek komt daar voor het eerst uitgebreid aan het licht. Je hoort op de titeltrack Victor Gaskin op bas, Paul Humphrey op drums en Willie Correa op percussie. Vervolgens een samenwerking tussen McCann en de soul jazz en hardbop groep uit Los Angeles, de Jazz Crusaders. Van de plaat Jazz Waltz hoor je Gerald Wilson's Blues for Ina Ina. McCann is hier te horen op elektrische piano. Ten slotte Samba de Bamba. Deze compositie van Les McCann staat op de plaat Out Front van eerder genoemde tenorsaxofonist Clifford Scott. Op gitaar Joe Pass, op bas Herbie Lewis en drums Paul Humphrey.

0: Dit was Les McCann met Send It On Down To Me, Smile Stacy, McKenna, Blues voor Inaina en Samba de Bamba. U luisterde het afgelopen uur naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz op de concertzender, samengesteld door
1: NL.
2: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Dit is een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. In deze aflevering draaien wij non-stop tracks die uit zijn gekomen in 2011 en 2012. Een frisse nieuwe kijk op de jazzmuziek. Kortom, Jazz Not Jazz non-stop.

0: Bij de Concertzender gaan we verder met ons programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Een programma dat wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Less is More, de tweede aflevering over pianist Les McCann. We horen Les McCann in deze aflevering met live optredens. En we beginnen met Gone On and Get That Church.
1: We'd like to do Gone On and Get That Church.

0: En zo hoorde u aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease Les McKen met Gone On and Get That Church. Op bas Herbie Lewis en op drums Ron Jefferson. De plaat in San Francisco uit 1961 was de eerste in een reeks live platen van Les McKen op de labels Pacific, Limelight en Atlantic. Het wekt geen verbazing dat de recht toe recht aan stijl van Les McKen er bij het publiek als koek inging. Sommige critici, met name die van Downbeat Magazine, vonden die toegankelijkheid maar verdacht. John S. Wilson typeerde McKen's spel in 1961 als levendig maar oppervlakkig, aardse swing maar in essentie anoniem. Ongetwijfeld was McKen er zich van bewust dat hij niet op het niveau van Bill Evans en Sonny Clark musiceerde. McKen was een ras entertainer en hij antwoordde Downbeat Magazine met een korte en droogkomisch ingestuurde brief. Ik heb vernomen dat Downbeat nogal negatief over ons is geweest. Dank u wel. In de liner notes van Pretty Lady and the Truth wijdt McKen uit over de nuchtere visie van hem. Ik wil dat mijn muziek op de emoties van mensen werkt. Ik denk dat mijn muziek bij iedereen fijne herinneringen aan de goede oude tijd terugbrengt. Veel muziek is tegenwoordig zo gespannen. Je voelt je er van binnen niet lekker bij. En wij willen juist een blij gevoel op het podium overbrengen. En over de gospel-invloed zegt McKen ook wat, namelijk, ik hou van gospel. Ik ging naar de kerk in mijn geboorteplaats Lexington in Kentucky en het maakte me in principe niet uit wat voor muziek iemand maakt. Als deze of gene gozer meent wat hij speelt, dan is het goed. En het kan dan religieus zijn of niet. Goed, dit gezegd hebben, dan gaan wij verder met een reeks onstuimig swingende live optredens van Les McKen. We beginnen met Chipmunk en A Little Three Quarter for God and Co. van de plaat In New York uit 1962, opgenomen in The Village Gate in New York. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofonist Stanley Turrentine en bas bespeeld door Herbie Lewis en de drums Ron Jefferson. Daarna Dizzy Gillespie's Wouldn't You van de plaat Place the Shampoo uit 1963, ook opgenomen in The Village Gate en wederom met Herbie Lewis en Ron Jefferson. En dan gaan we verder met Giddim Grits van de plaat Spanish Onions, een After Hours optreden in het Squire Theater in Los Angeles in 1963. Op bas hoort u dan Victor Kaskin, drums Paul Humphrey. En als laatste in dit blok Jubilation van collega-pianist Junior Maans. Het staat op de plaat The Shout, live opgenomen in The Bit in Los Angeles in 1960. En daar hoort u op bas Leroy Vinegar en drums Ron Jefferson.
1: For Pacific Jazz Records, ladies and gentlemen, Les McKen, Limited.

Ladies and gentlemen, let the count.

En dat was Les McCann met Chipmunk, A Little Three Quarter for God and Co. Wouldn't You, Give Them Grits en Jubilation. En in het laatste blok van deze aflevering, eerst Colonel Riker's Southern Fried Chicken. Niet de eerste en ook niet de laatste referentie van McCann aan de specifieke culinaire smaak van de Afro-Amerikaanse bevolking. Het staat op de plaat Live at Bohemia Caverns, uitgegeven op Limelight in 1967. En tenslotte Compared to What, McCann's samenwerking op het Montreux Jazz Festival met saxofonist Eddie Harris in 1969, resulteerde in de bijzonder succesvolle plaat Swiss Movement. Het bereikte plaats 1 in de jazz-sectie en plaats 2 in de R&B-sectie van Billboard Magazine. En vooral Compared to What sprong eruit. Het protestnummer van Gene Daniels tegen de Vietnamoorlog was eerst vertolkt door Roberta Flack. En McCann en Harris die maakten er een stevig jazz-funkfeestje van. Je hoort Benny Bailey op trompet, Leroy Vinneker op bas en Donald Dean op drums. Compared to What.

En dat was Les McCann met Colonel Riker's Southern Fried Chicken en Compared to What. En dit was dan weer geheel gevuld een Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars. Met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met tijdschrift Jazzism. Presenteren we deze week wederom een mooie mix van jazz op de scheidslijn met singer-songwriter, electro, hip-hop, dance, ambient. Ruup, wat was dit? Jazz met wat?
1: Dit was jazz met, met een beetje D'Angelo er doorheen en Flying Lotus-achtige beats. Het is vrij populair. Dit is Robert Glasper. Dat kennen we allemaal al. Die heeft natuurlijk dit jaar een plaat uitgebracht, een album uitgebracht. Die heet Black Radio, die natuurlijk heel goed ontvangen is, waar men lang op aan het wachten was. Er is nu een soort EP uitgekomen met een paar remixes erop. En die album heet Black Radio Recovered. En ik dacht als drummer zijnde natuurlijk dat het leuk was om de remix te laten horen van Questlove van het nummer Twice. Het heet de Questlove Twice Baked Remix featuring Solange Knowles en The Roots. Dus dat was deze track.
0: Dat is de dochter van, de zus van Beyoncé is dat, hè?
1: Ja, dat zat ik ook net op te zoeken. Ja, die achternaam, die dacht de nichtje.
0: Nee, dat is de dochter. Nee, sorry,
1: de dochter. Nou, de dochter is één.
0: De jonge zus.
1: Ja.
0: We hadden afgesproken dat we dit uur kriskras muziek door elkaar heen gaan doen. Dus ik heb totaal iets anders bij me. En de aanleiding om totaal iets anders te draaien is dat Martin Fonse heeft de Edisonprijs gewonnen. Had je dat al gehoord?
1: Nee, dat is hot nieuws volgens mij.
0: Ja, voor de jazz. Nou, hij heeft een heel mooi album gemaakt. Het heet Testimony. En misschien moet ik daar straks wat meer over vertellen. En dat we eerst even wat gaan draaien van dat album Testimony.

0: Ja, Martin Fonse. Testimony. Ik vertelde bij de aankondiging al dat hij een Edisonprijs heeft gewonnen in de categorie Jazz and World. En je hebt bij de Edison heb je meerdere categorieën. We gaan ze niet allemaal doornemen, maar je hebt de echte Edison, dat is de Jazz Edison. En je hebt de publieksprijs. Ja, wel bekend. Nou, de publieksprijs, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een bekend geheim. Dat als je nou heel veel vrienden hebt en je bent heel goed in je social media, dan zorg je dat iedereen op jou stemt. En dan heb je kans dus dat je dan de publieksprijs wint. Dus het is eigenlijk een beetje een fopprijs.
1: Zoals Rutja Kot bijvoorbeeld.
0: Rutja Kot, of nou ja, er zijn er veel meer om te noemen. Maar de echte prijs is dus de Jazz and World prijs. Die heeft Martin gewonnen voor dit hele bijzondere project. Dat is een project waarmee hij vorig jaar volgens mij twee keer heeft getoerd, zelfs door Nederland. En daar wil ik even af zijn. Maar dat project heette Testimony. En dat bestond uit Erik Vloeimans op trompet. Met zijn prachtige sound en het Martangi strijkkwartet. En het leuke is dat hij op een vibrandonion speelt. Dat is een melodica. Dank
1: melodica.
0: Het is een soort melodica waar je op speelt. Maar deze heeft hij speciaal laten maken. Er zit een speciaal rietje op. En hij klinkt in ieder geval een beetje als een soort kruising tussen een melodica en een bandonion. Tot zover Martin Fonse met Testimony.
1: Nou, het is zeker wel verdiend. Het is een hele bijzondere plaat. We hebben hem ook al een paar keer laten horen. Dus wij zijn helemaal voor. Ik zou graag door willen gaan met een muziek wat hier een beetje qua sfeer op aansluit. Een beetje rustige muziek. Ik ben in de laatste tijd nogal een beetje in de ambient-achtige muziek gedoken. En op onze welbekende label Ghostly International, waar we al vele artiesten van gedraaid hebben, zijn er afgelopen maand een paar te gekke releases uitgekomen, waar ik er een aantal in dit radioprogramma wil draaien. Eentje daarvan heet Hedward Pearls. En dat is weer een alias van een Poolse geborene. Die heet Jakub Alexander. Die is al vrij bekend als DJ en maakt eigenlijk al een beetje clubachtige dance tracks. Hij werkt samen met Matthew Deer. Maar hij heeft ook speciaal voor Ghost International een andere kant laten zien van zichzelf. Een ambient kant. En dat is een zeer interessant album. Het album heet, dat moet ik even opzoeken, want dat heb ik niet zo voorradig. Het staat hier. Daar kom ik later op terug. Maar in ieder geval wil ik de track draaien, Warm Ghost.

0: Ja, dit was een track van Matthew Dear. Ook op het Ghostly International label van zijn nieuwe album Beams. En daarvoor was het Hatred Pearls van het album Loyal van Ghostly International. Dus dat was even een update van wat Ghostly International deze maand uit gaat brengen.
1: Ja, en we hadden al beloofd dat het niks met elkaar te maken zou hebben, want we gaan van links naar rechts. En ik ga weer een hele andere kant op, want ik had in mijn verlanglijstje een plaats staan die ik eigenlijk nog heel weinig heb gedraaid, volgens mij in Jazz Not Jazz. Maar dat is de plaat van Bart Wiertje. En dat is een beetje in het kader van de Edison. Waar Martin Fonse de echte Edison had gewonnen, had Bart de Fopper gewonnen. Maar niet ten onrechte, want hij heeft een onwijs goede plaat gemaakt. Die heet iDreamer. En dat heeft hij gemaakt met de trompetist Nicholas Payton. Bart toert daar heel veel mee in binnen- en buitenland. En ik wil graag twee bijzondere stukken draaien van dat plaat. Van die plaat. En dat heet Grow Path 1. En dan slaan we nummer 2 over. En dan doen we daar gelijk achteraan Grow Path nummer 3.

0: iDreamer hoorde je. Bart Wiertz, zijn plaat daar, die vorig jaar een Edison voor de beste publieksprijs jazz voor won. Bart Wiertz, een te gekke alt-saxofonist. Misschien ken je hem nog van vroeger. Had hij een bandje, dat is helaas gestorven. Dat heette Monsieur Dubois. Dat was een beetje een band die in de groovehoek zat van de New Cool Collective.
1: Dit is hele andere muziek opeens. Als je dat vergelijkt met Monsieur
0: Totaal anders. Hij is natuurlijk een jazz-saxofonist. En ik denk dat hij bij Dubois altijd heeft gespeeld in het groove-segment. En dat hij ook een keer een jazzplaat wilde maken. Hij zit overigens trouwens ook in het Aardvark. Dat is een saxofoonkwartet met onder andere met de Erker. En dat is dan alleen maar weer saxofoon. En dat is dan weer een andere kant van waar zeg maar, meer geïmproviseerde muziek wordt vermengd met gecomponeerde muziek. Of meer richting de klassieke. Maar in ieder geval te gekke saxofonist Bart Wiertz.
1: Zeker. Ja, ik wil nu toch even verder gaan met de ontdekking van het jaar ongeveer. We hebben daar 2 weken geleden voor het eerst wat van gedraaid. Van Lewis Cole en Genevieve Artadi.
0: Genevieve. Sorry, maar ik moet dat gewoon zeggen. Ja, Genevieve Artadi.
1: Genevieve, ja. Is ook een stuk van Miles wat zo heet. Dus ik had het moeten weten. Wat natuurlijk hele frisse en hippe muziek is uit L.A. Wat nog niet zo bekend is, gek genoeg. Afgelopen week heb ik het in die mix uitzending die we gemaakt hebben, heb ik ook nog 2 tracks van het laatste album laten horen. Maar toen ik verder onderzoek deed, kwam ik erachter dat Lewis Cole en Genevieve Artadi ook al solo projecten hadden. En ik wil nu een paar tracks draaien van de solo platen van Lewis Cole. Hij heeft er 2 gemaakt. Van de eerste wil ik draaien het nummer Ghost Story en van de tweede Your Moon.

0: Ja, Lewis Cole met allereerst Ghost Story en daarna de track Your Moon.
1: Wat een space muziek is dit ook.
0: Ja, dit is, je hoort wel duidelijk dat het een soort begin is, een start van zijn... je hoort nog dat het allemaal qua mix en alles nog iets minder klinkt dan die laatste album vooral. Maar de fundering is er zeker al, zeg maar.
1: Ja, en ik zat hem ook even op te zoeken op Spotify. En je vindt allemaal gekke filmpjes dat hij zelf zit te drummen. En het ziet er inderdaad uit alsof het een soort Lewis Taylor is die thuis helemaal die producties maakt. Die tegenwoordig inderdaad heel vet klinken.
0: Ja.
1: Gecombineerd met gewoon eigenlijk hele simpele basis microfoontjes bij zijn drumstel en lekker mee rachen.
0: Ja, het grappige is inderdaad dat alles is terug te zien op YouTube. Dat kan ik de luisteraars zeker aanraden. Lewis Cole en Genevieve Artadi intypen. En het grappige is dat je het hele, eigenlijk het opnameproces, hebben ze bij elke track als een soort clip al laten ze dat zien. Dus je ziet als hij de drumpartij speelt, zie je dat dat de oorspronkelijke drumpartij is die hij uiteindelijk in de track gebruikt. Dus het is vooral zeer inspirerend.
1: Leuk. Ik ga even heel iets anders draaien. Ik kwam op mijn pad, en dat was namelijk het pad van Jazzism. Dat is het tijdschrift wat verbonden is met dit programma. Er staat een leuk artikel van een Nederlandse, ik moet eigenlijk zeggen een Duitse pianist, maar die in Nederland woonachtig is en in Amsterdam op het conservatorium heeft gestudeerd. Frans van Schossi, die heeft een plaat gemaakt en dat vond ik een bijzondere plaat om daar ook aandacht aan te geven. Hij speelt daar onder andere met Jeffrey Bruinsma, de violist. En hij heeft ook een heel aparte drummer die ik nog ken van Lavaloo. Die heet Jonga Soon. En daar heeft hij een quintet mee gevormd. We gaan twee tracks draaien van zijn nieuwe plaat.

0: Down the River. Zo heette deze track van Frans van Chaussy. When the World Comes Home. Een hele bijzondere plaat. Daar gaan we volgende week meer van draaien. Maar de tijd zit er bijna op. We hebben nog een paar minuten om afscheid te nemen van dit uur Jazz Not Jazz. Wil je meer horen, dan kan je luisteren op jazznotjazzradio.nl of op de concertzender.nl voor uitzending gemist, oude uitzendingen of de carousel waar het themakanaal Jazz Not Jazz ook te beluisteren is. Wat is de laatste snippet die je voor ons hebt, Ruud?
1: Ja, de laatste track die we willen draaien is natuurlijk de track van de laatste Benjamin Herman plaat, die heet Deal. Ontzettend interessant project. Helemaal in de oude stijl opgenomen, met oude galmen, met een heel orkest erbij, strijkersorkest.
0: Uit Praag.
1: En niet te vergeten Manuel Hugas, die een wereldrol speelt op basgitaar met een hele specifieke bassound. Wil ik het nummer draaien, Room 1618.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een kakelverse Killer B3 special, een aflevering over een klassieke en invloedrijke orgeljazzplaat. De keuze is gevallen op Larry Young en Unity. We beginnen met Zoltán.

Dat was Larry Young met Zoltan, een compositie van Woody Shaw. Larry Young werd bijgestaan door trompetist Woody Shaw, tenorsaxofonist Joe Henderson en slagwerker Elvin Jones. Even wat biografische gegevens over Larry Young. Hij werd in 1940 geboren in Newark, New Jersey. Aanvankelijk speelde Young soul jazz en was hij, zoals velen, beïnvloed door pionier Jimmy Smith. Hij nam platen op voor Prestige en speelde met saxofonisten Jimmy Forrest en Lou Donaldson en gitarist Thornel Swartz. Midden jaren 60 heeft Young zich de harmonische vernieuwingen van John Coltrane eigen gemaakt. Platen met gitarist Grant Green en drummer Elvin Jones geven al een voorzetje. Maar het is Unity waarop Youngs visie voor het eerst in zijn totaliteit voor het voetlicht komt. Daarna maakt Young voor Blue Note nog een serie progressieve orgeljazzplaten. Vanwege de invloed van Coltrane werd Young ook wel de Coltrane of Organ Jazz genoemd. Unity is Young's meest geliefde plaat. En het is opvallend dat de plaat tot op de dag van vandaag niet alleen Hammond-liefhebbers aanspreekt, maar ook jazzfans die voorheen weinig ophadden met orgeljazz. Unity is duidelijk anders van opzet dan hetgeen er verschenen was sinds de bebop en de blues van Jimmy Smith. De muziek borduurt voort op de modale structuren die door George Russell, Miles Davis en John Coltrane waren geïntroduceerd. Young maakt tevens gebruik van de ongebruikelijke lydische toonladder. Ook de hele toons toonladder, die men in het werk van Thelonious Monk terughoorde, komt aan bod. De sound van Young's Hammond-orgel is opvallend helder, voornamelijk door het spaarzame gebruik van de vibrerende Leslie-speaker. De in het genre gebruikelijke opzwepende climaxen laat Young achterwege. Young beïnvloedde zo generaties organisten als Larry Goldings en Sam Jahel. De schatplichtige Nederlandse organist Arno Krijger zegt over Young: "Het is gewoon heel uitdagende muziek. Hij speelt dan toevallig orgel, maar ik denk dat Young op elk instrument dit soort complexe, moderne muziek had gespeeld." De polyritmiek van Elvin Jones geeft de solisten bovendien veel vrijheid. Die solisten bestaan naast Young uit tenorsaxofonist Joe Henderson en trompetist Woody Shaw. Henderson was inmiddels een gevestigde naam op Blue Note. Shaw was een piepjonge sensatie en verantwoordelijk voor 3 composities. Dit alles en het feit dat Unity op het legendarische Blue Note is verschenen, heeft dus tot gevolg dat de plaat een behoorlijke iconische status heeft bereikt. In dit blok het vervolg van Unity met Monk's Dream van Thelonious Monk, If van Joe Henderson, The Moon Train van Woody Shaw, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits van Woody Shaw.

Dat was Larry Young met Monk's Dream, If, The Moon Train, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits. Larry Young maakte 6 platen voor Blue Note. Je hoort in het laatste blok eerst Tyrone van Into Something uit 1963. Op tenorsaxofoon Sam Rivers, gitaar Grant Green en slagwerk Elvin Jones. Ten slotte Visions van de plaat Mothership uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsaxofoon Herbert Morgan en drums Eddie Gladden. In 1969 nam Young deel aan de opkomst van de fusion. Hij speelde in Tony Williams' Lifetime. En kort daarna speelde hij mee op Bitches Brew van Miles Davis. Young experimenteerde in de jaren 70 meer en meer met andere keyboards. Larry Young overleed in 1978. Nu dan Tyrone en daarna Visions.

0: Dit was Larry Young met Tyrone en daarna Visions. En dat betekende dat Groove and Grease aan het einde is. Het was een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.
1: Gratis naar de Nederlandse Carrièredagen? Schrijf je in op carrièredagen.nl.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij een nieuwe uitzending Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism deze week weer een mixtape, dat wil zeggen een non-stop uur Jazz Not Jazz. En die kan je ook tegenwoordig beluisteren op Spotify. Dan ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz spatie Concertzender of je kan het vinden via onze Facebook-site. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Biba Durkens.